0: 앞은 벌써 빙판길이야.
1: 이 주변 시민들은 내가 도울게. 너희는 그대로 메가 대교로 가.
2: 부탁해.
3: 얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍얍